0: dezelfde die maakt als wat hij zegt aan zijn schrift. De haakje zegt aan de vijveren.
1: Is dat zo wat? Is die vrouw? Dat haakje is die zo vijveren.
0: Als je vijveren hebt, lieve land, dan heb ik ook op mijn bedrijfopdienstie. Sommige zorgen heeft het haakje gekregen op mijn bedrijfopdienstie. Sommige zorgen heeft het niet meer op mijn
1: bedrijfopdienstie.
0: Wat is die van jou? Moet dat van mij aan? Moet dat van mij niet dat je dat doet dat je niet kiezen kan doen?
1: Niet meer, zoals dat jij dat je kiezen van een probleem van een goed van je idee. Dat zoals dat jij dat je niet van je idee.
0: Pas kun je nog een paar dingen, dan kan je een paar dingen voor je alleen pas kun je voor je.